0: We bidden voor alle intenties die we hebben meegenomen in ons hart naar hier.
1: Prions aussi pour toutes intentions
0: putten uit de vele intenties
1: que nous avons amené ici à la grotte de Massabielle.
0: Voor mijn ouders.
1: Que les gens nous ont confié.
0: Voor mijn vrouw die mij ontvallen is en die ik zo mis. Voor mijn lieve familie. Voor allen die om mijn gebed hebben gevraagd. Voor alle zieken. Om het sterven te kunnen aanvaarden. Om sterkte voor onze familie. Om het welzijn van
1: onze malades.
0: En voor een voorspoedig herstel.
1: Pour ceux qui sont mourants.
0: En verdraagzaamheid in de wereld.
1: Pour la paix.
0: Voor een bijzondere intentie.
1: Pour une intention spéciale.
0: De kuur mag aanslaan.
1: Pour une guérison.
0: Die aanstonds geboren wordt.
1: Pour un enfant qui va être né.
0: Uitslag. Om gezondheid en geluk. Om kracht.
1: Pour une bonne santé et le bonheur.
0: Fase. Om steun bij moeilijkheden. Om innerlijke rust.
1: Pour le soutien dans les difficultés.
0: Duidelijkheid voor de toekomst. Dat ons bisdom de pastorale weg mag kiezen. Voor de intenties van ons gezin.
1: Pour notre diocèse.
0: Voor de zielerust.
1: Pour notre famille.
0: Voor Harry Smeets. Voor onze pastoor.
1: Pour notre curé. Pour notre fils.
0: Voor een zieke bij wie
1: pour un nouvel emploi.
0: Geconstateerd is. Voor een 80-jarige. Voor een zieke vriendin. Om harmonie en vrede onder elkaar.
1: Pour la paix, l'harmonie.
0: Om tegenslagen te verwerken. Uit dankbaarheid voor herstel. Vooral mijn kleinkinderen.
1: Merci pour votre soutien, merci pour une guérison.
0: Voor mijn kinderen en kleinkinderen.
1: Nous prions pour nos enfants et pour nos petits-enfants.
0: Vrijwilligers van de bedevaarten en van alle verenigingen en groepen die met de bedevaarten verbonden zijn.
1: Nous prions aussi pour les volontaires de ce pèlerinage.
0: Dank aan Maria die mij mijn trauma's heeft helpen verwerken. Voor alle intenties van
1: merci à Marie qui m'a aidé.
0: Onze familie. Voor alle priesters met moeilijkheden.
1: Prions pour des prêtres qui ont des difficultés.
0: Voor alle mensen hebben. Voor mijn vrienden en kennissen.
1: Pour des amis.
0: Uit dankbaarheid voor elke nieuwe dag. En vergeten we vandaag ook niet te bidden voor onze paus, Leo de
1: Aussi pour le pape.
0: Op zijn verjaardag.
1: Le jour de sa naissance.
0: Laat ons zegend bidden.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie, dit is het Lam Gods.
1: Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de notre agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
2: De pelgrims onder ons die graag een glutenvrije hostie ontvangen, die zijn uitgenodigd om die hostie te ontvangen uit handen van pastoor Ruud Verhegge, die dadelijk met de hosties plaats zal nemen hier voor de grote kandelaar. Dus de mensen met de glutenvrije, glutenarme hostie, u kunt naar voren komen en van pastoor Verhegge die hostie ontvangen.
1: Nous préparons maintenant notre cœur à cette communion spirituelle avec tous ceux et celles qui, dans le monde entier, vont communier au corps du Christ.